0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 3 minuten.
2: Radioactief meteo. Wij als vierde bij ons am Sendegebied.
3: Naar een plek op meteo gehouden dat nog verderin dan zonne. Schocht de zon dan aan de meende nog maar veel zonne. Allerdings kan het dan op meende niet ganz zo warm. Insgesamt is het na wie voor te veel trashen.